0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessguru Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusseprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grind en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donyell Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Nieuwsradio.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: 25. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedendag luisteraar, ook op deze zondag 14 juni bent u weer hartelijk welkom bij ons programma Op de Drempel via Veluwe FM. En dan hebben we het eerste half jaar van 2026 alweer bijna achter ons liggen. En wat zegt Mozes in Psalm 90? We vliegen daarheen. En dat daarheen is onze eeuwige bestemming. Ik weet niet hoe het u vergaat luisteraar, maar ook als je oud bent, vlieg je door de tijd. Pessimistische gedachten, vindt u? Het zou kunnen, want het heeft met je eindbestemming te maken. En we hebben onze pinnen soms zo diep in deze aarde. En waar is dat? Dat daarheen? En daar past het thema van dominee Post uit Putten heel goed bij. Gods opzoekende liefde. En over de liefde lezen we al op de eerste bladzijde van de Bijbel. We horen er straks vast meer over. Evert Kuiper is mijn rechterhand en de stem is van Rinus Verheij. En dan beginnen we maar eens met een lied over die opzoekende liefde. Want liefde is de bron.

Eigenlijk begint dat bekende verhaal uit de eerste hoofdstukken uit de Bijbel best verdrietig, vindt u niet? Adam en Eva, beide zo goed geschapen naar Gods beeld, want God zag dat het zeer goed was. Ze hebben alles wat haar hartje begeert in een werkelijk paradijs, maar het blijkt niet genoeg te zijn, want juist die ene boom met zijn prachtige vrucht, waarvan de Heere God gezegd had, daar mag je niet aankomen, die maakt begeerig. En daar maakt die aartsleugenaar, de Satan, gebruik van. Hij zegt niet, jullie mogen van die boom niet eten van God, hè? Leugenaar, nee, dat zegt hij niet. Vragenderwijs zegt hij, wat heb ik gehoord? Mogen jullie niet eten van die boom? En dan zitten we al gauw bij onze eigen werkelijkheid. Mogen jullie geen ijsje kopen op zondag, zei die buurjongen tegen onze zoon. En waarom niet? Gemeen, hè? Bewaar je oog, bewaar je hart. Voor wat je ziet.

En weet u, luisteraar, Adam en Eva, dat zijn uw en mijn voorouders. En die bekende appel, waarvan Eva niet af kon blijven, die valt niet ver van de boom. Tenminste, dat is de ervaring van uw presentator. Zoveel gekregen van mijn schepper. En dan nog begeerig mijn ogen richten op meer. Wat dat betreft zijn we erfelijk belast. Zingen we mee met David? Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden.

En wat zijn er veel dingen in het dagelijks leven waar je oog naartoe getrokken wordt. Alles werkt eraan mee om je begeerte maar op te wekken. De reclame laat je weten dat als je bepaalde dingen niet hebt, dat je geen gelukkig mens bent. Gevolg, gauw zien dat je ervan in bezit komt. Dat mooie lied uit de bundel van Johannes de Heer 125 zingt. Heer, u bent mijn eeuwig erfdeel. Meer dan het leven bent u mij. En dan ben je pas echt gelukkig.

Een brutaal mens heeft de halve wereld. Dat zei een keer een mevrouw bij mijn vader in de winkel tegen een mevrouw die voor haar beurt ging. En een mevrouw die achter deze mevrouw stond, die tikte op haar schouder en zei: mevrouw, laat de brutale dan de halve wereld hebben. Maar in mijn Bijbel staat dat de zachtmoedigen de hele aarde zullen beërven. En toen werd het even stil, zei mijn vader. In Psalm 147 zingen we: zachtmoedigen wil hij bewaren. Hij houdt ze staand in hun gevaren, maar goddelozen doet hij bukken, bezwijken onder de ongelukken.

En dan gaan we eerst maar eens luisteren naar dominee Post, wat die ons gaat vertellen over Gods opzoekende liefde. Vooraf wilde hij graag Psalm 8 laten horen en na zijn meditatie klinkt Psalm 139. We wensen u een geopend hart en oor toe bij het luisteren.

Ik stel voor dat we gaan luisteren naar Genesis 3. De slang nu was listiger dan al het gedierte van het veld dat de Heere God gemaakt had. En zij zei tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom van deze hof? En de vrouw zei tot de slang, van de vrucht van de bomen van deze hof zullen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zei de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat, ten dagen als u daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijs en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend en ze werden gewaar dat ze naakt waren en ze hechtten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof, aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte van de hof. En de Heere God riep Adam en zei tot hem, waar zijt gij? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zou? Toen zei Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zei de Heere God tot de slang, omdat gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte van het veld. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. Als we naar deze geschiedenis luisteren, ontdekken we hele bijzondere dingen. Eén ding heb ik als thema gekozen voor deze meditatie, en dat is Gods opzoekende liefde. Wanneer we in vers 9 lezen dat de Heere God Adam riep en zei, waar zijt gij? De geschiedenis van Genesis 3 is een bekende geschiedenis. Het is wel een echte geschiedenis en niet een verhaal, een fantasie. Het is werkelijkheid. En wie zichzelf leert kennen door het ontdekkende werk van de Heilige Geest, moet het beamen dat dat echt waar is. Met God gebroken. Zondaren geworden. En wanneer dat gebeurd is, die eerste keer, en wij zijn navolgers daarvan, maar die eerste keer, dan lezen we te midden van dat erge wat er gebeurd is, dat God op bezoek komt in de hof. Kennelijk was dat gewoon dat ze dat hoorden. De stem van de Heere God, het geluid van de Heere God, die wandelde in de hof. Ze hoorden dat aan de wind des daags. Hoe dat is geweest, dat weet ik niet. Maar ze merkten dat God kwam. Hij kwam de hof binnen om met zijn schepselen te zijn, met name Adam en Eva, die eerste mensen die hij schiep, waarvan hij gezegd had, en zie, het was zeer goed, ook de schepping van ons mensen. Maar deze keer,
Als Adam en Eva horen aan de wind van de dag dat God op bezoek komt in de hof wandelen, dus in alle liefde komt, alle rust, niet met geweld, niet met schrik, maar wandelen, rust. Dan schrikken Adam en Eva. En ze hebben zich verstopt. Adam en Eva, waar zijn ze als God op bezoek komt deze keer? Ze hebben zich verstopt. Waar zijt gij? Zo roept God in de hof. En de Heere God riep Adam. Waarom eerst Adam? Omdat Adam de man, hoofd van de vrouw is. De eerste aangewezene. De hoogste van de mens, van het menselijke geslacht. Ons hoofd. Waar zijt gij? Weet God het dan niet? Als Adam zich weliswaar verstopt heeft en hij roept, waar zijt gij? Natuurlijk weet God dat wel. Want God weet alle dingen. Ook toen hij nu op bezoek kwam in de hof, wandelend. Wij zeggen wel eens wat dat voor ons betekent. Wij storten neer van een hoogte tot in een akelige, duistere, zondige, schuldige diepte. Ja, dat is waar. En toch komt God. Hij komt en roept. Wat moet dat voor hem betekend hebben, zo vroegen we ons net af. Als die wandelend komt, op dezelfde wijze als voorheen, kennelijk. Betekent dat niet anders dan dat God verschijnt met de volle liefde van zijn hart. God is op zoek naar zijn mens die hij verloren heeft. En wanneer hij roept, waar zijt gij, is dat bedoeld om de mens tevoorschijn te laten komen. Wie kan zich voor God verbergen? Wie kan dat? Oh, we doen het. Door het woord van hem dicht te laten. We zijn nog steeds zulke weglopers van God. En toch is God ook de naloper van ons. Die ons roept, kom, waar zijt gij? Hij zoekt vol liefde de mens op die hem in ongehoorzaamheid verlaten heeft. En als God zo roept met de kracht van zijn Heilige Geest, dan moeten wij wel voor de dag komen, schuldig en onrein weliswaar. Hoe doen Adam en Eva dat? Ondanks dat opzoekende liefde van God, ze proberen de schuld en de onreinheid van zichzelf af te schuiven. En ze hebben er moeite mee en bijna tegenstribbelend proberen ze de anderen de schuld te geven. Maar toch komen ze ertoe om te zeggen, en ik heb gegeten. God komt met zijn liefde. En uiteindelijk komt hij, wanneer Adam en Eva nochtans moeten bekennen en ik heb gegeten, komt hij niet met geweld en met toorn, maar met een belofte van de komende verlosser, van een verlosser die verlossen zal uit deze diepe ellende. Het woord is vlees geworden, kom tot mij. Hoe vaak heeft Christus het niet geroepen in dezelfde lijn als God hier Adam riep, waar zijt gij? God, hij kwam tevoorschijn. Christus zoekt ons op. Maar weet u, het komt er wel op aan dat we dan in hem geloven zullen. En wie in hem gelooft, die zal weer aangenomen worden door God tot zijn kind. En wie niet gelooft, die zal verloren gaan. En die zal weten, als hij terugkomt en dan verschijnt, dan zullen we ons proberen te verbergen, maar het zal niet gaan. Zalig echter die mens die weten mag bij hem te schuilen.
dan krijgt hij een plaats in het nieuwe paradijs. Amen.

Dominees Post's laatste woorden gingen over dat schuilen bij de heren. En dan heb je een toekomstbestendige woning. Een huis niet met de handen gemaakt. Denkt u en jij nog wel eens aan dat huis bij de heer?

als je goed nadenkt over die ongehoorzaamheid van onze voorouders Adam en Eva, met als gevolg dat wij hun gevolgd zijn in die ongehoorzaamheid, is het dan geen groot wonder van opzoekende liefde van Gods kant, dat hij ons als rebellen nog opzoekt en vraagt waar we ons verborgen houden, terwijl hij, de Heer, dat al lang weet waar we zitten, maar hij wacht op een signaal van onze kant. Is dat nou geen liefde die echt van één kant komt? Liefde was het.

Adam en Eva die wilden zich verstoppen voor hun schepper. De vertrouwde omgang met hem was verbroken. Ze zagen in dat het overtreden van dat liefdesgebod gevolgen zou hebben. Terwijl ze hem eerst herkenden aan de wind die door het paradijs ging, waren ze nu bang voor die stem. En eigenlijk is dat het begin van hun redding. En dat is nog zo, luisteraar, ook in ons leven. Als we gaan zien waar de schoen wringt in ons leven, dan kunnen we haast zonder pijn geen stap meer verzetten. En proberen ook nog weg te kruipen en dan klinkt zijn stem niet veroordelend, nee, maar liefdevol. Man, vrouw, jongen, meisje, waar zit je? Luister naar mijn stem.

En weet u, luisteraar, vroeger luisterde ik ook niet altijd naar mijn vader. En dan kon hij zeggen, je hoort me wel, maar je luistert niet. En dat is erg, vindt u niet? Wel Gods stem horen van, joh, doe dat nou niet. Je hoort het wel, maar je luistert niet. En dan komt er een moment, en dat wensen we elkaar toe, dat God je in je nekvel grijpt. Dat deed mijn vader ook als hij het zat was. Mijn vader ook als hij het zat was. En dan zwaaide er wat. En dat doet de Heere God nu nooit. Hij verwacht.

We gaan afscheid van u nemen, luisteraar. En dat doen we met de melodie van het lied Daarboven is een heerlijk oord. En is dat door genade uw en mijn toekomstige woonadres? Er zijn in ieder geval daar geen woningnood. We hebben weer met vreugde het programma gemaakt voor u. En wij, Evert en Rinus, hopen dat u met die opzoekende liefde waar het in dit programma over ging, te maken hebt of krijgt. U krijgt een hartelijke groet van ons. We denken aan mensen met soms onzichtbaar verdriet. Met een kruis wat de voordeur niet uit kan. We wensen u een goede voortzetting van deze zondag toe. En dan zeggen we weer bij leven en welzijn. Tot horens. Dag.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog, bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Dag luisteraars, waar u ook luistert, dichtbij of ver weg. Hartelijk welkom bij het programma Cantate, uitgezonden door Veluwe FM. De techniek is in handen van Hans Boot. De samenstelling en de presentatie is door Nico Alderliste. Ik verheug mij in de Heer. Er is niemand die hem kan evenaren. Hij wil mij in zijn goedheid bewaren. Zijn liefde keert steeds weer. Ik verheug mij in de Heer. Hij wil mij bevrijden van alle kwaad. Hij is mijn sterke rots en toeverlaat. Ik zing een loflied, hem ter eer. Ik verheug mij in de Heer, want op hem kan ik altijd vertrouwen en heel mijn leven op hem bouwen. Hij verlaat mij nimmer meer. Ik verheug mij in de Heer. Alles in mij juicht om zijn grootheid, om zijn trouw en wijs beleid. Ik kniel eerbiedig voor hem neer.

Waarlijk, God is goed voor Israël, voor alle die rein van hart zijn. Maar bijna was ik afgeweken en zou ik uitgegleden zijn. Ik zag de voorspoed van de goddelozen. Moeite en leed kennen zij niet. Zetten een mond op tegen de hemel en brengen geweld en verdriet. Zeer verbitterd was mijn hart in mij en geprikkeld in mijn nieren. Maar ik was een grote dwaas voor u, redeloos zoals de dieren. Nochtans zal ik altijd bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En naar Sion leidt gij mijn pad. Gij zult me in heerlijkheid opnemen. Niets anders begeer ik op aard. Wie anders dan u in de hemel is mij tijd en eeuwigheid waard. En ook al zou mijn vlees en mijn hart hier op aarde gaan bezwijken, mijn rots en mijn erfdeel, Heer, zijt gij, want gij zult van mij niet wijken. Ieder die zich verre van u houdt, die zal geheel te gronde gaan. En ieder die u zou verlaten, komt voor hetzelfde lot te staan. Maar mij is het goed bij God te zijn. Hij is mijn toevlucht in het leven. Ik zal zijn goddelijk handelen roemen, eeuwig dank en lof hem geven.

Machtig God, sterke rots. Almachtig God, Heer, Vader van mijn leven, ik wil zingen van uw macht en majesteit. Want Heer, ik weet dat u mij hebt vergeven. Mijn aardse last in ligt der heerlijkheid. Ik aanvaard uw hulp, uw uitgestoken hand, die veilig mij geleidt naar het vaderland. Want Heer, alleen te gaan is mij te zwaar. Dank voor uw licht, hij nam mijn lasten waar. Drie-enig God, almachtig Heer der Heren. Dank, dank verheugd, ik zing enkel door uw kracht. Ik wil tot de dag wanneer u komt verkeren, daar aan uw troon waar u ons samenbracht, al zie ik u niet, mijn hart heeft u herkend. Dank dat u door uw geest steeds bij mij bent. Eens zal ik zien uw macht en majesteit, ontmoet ik u in het licht der heerlijkheid.

Mijn Jezus, mijn Heiland, veel hebt u voor mij gedaan en geheel mijn schuld voldaan. Mijn Jezus, mijn Heiland, vaste rots waarop ik bouw, groot is uw liefde en trouw. Mijn Jezus, mijn rots van mijn bestaan, zonder u kan ik niet leven. Ik wil u mijn vertrouwen geven. Mijn Jezus, mijn rots van mijn bestaan, u hebt de wereld overwonnen, een nieuw leven is begonnen. Mijn Jezus, mijn rots van mijn bestaan, dank voor alle goede dingen waarmee u mij wilt omringen.

In de rots heb ik mijn woning, hoeksteen, burcht, mijn hoog vertrek. Kroon u als mijn heer en koning, leer mij toch uw wijs bestek. Veilig is dit toevluchtsoord, mijn shalom wordt niet verstoord. Rots der eeuwen, troostend licht, houd mij in uw evenwicht. In die rots heerst rust en vrede, hoeksteen van mijn zekerheid. Kwijt mijn adem en gebeden aan die rots die mij bevrijdt. Schuilplaats, hoeksteen voor mijn lied, trouwe, u verlaat ons niet. Rots der eeuwen, scheppend licht, houd mij in uw evenwicht.

Ik heb geknield bij het kruis van Jezus. Hij boette daar al mijn schuld. Door zijn striemen is mijn genezing. Mijn Jezus heeft alles vervuld. Ik wil hem voor eeuwig nu loven. Mijn ziel, zij juicht nu zo blij. Daar zijn lichaam voor mij werd verbroken. Mijn Jezus, hij maakte mij vrij.

De wet van God is groots. Bewaart ons voor verdwalen, in zond en schuld onrein. Hij is het recht, vreugde voor het hart en daglicht in onze ogen. Gods woord is recht, is waar, is kostbaar in onze handen. Langs deze weg dwalen en niet weten, afgesneden uit ons hart. Bewaar mij dan, o God, voor hoogmoed, en laat mij leven, vrijuit naar uw woord. Mijn God, u geeft de dag, bewaakt de nacht, wees een rots voor mij, wees mijn verlosser.

vaste rots van mijn behoud. Heer, mag ik hiermee tot u gaan? Ik bid u, hoor mij beden aan. Laat mij niet onbeantwoord staan, en mag ik dan uw weg verstaan? Ik voel mij dikwijls alleen staan, en wel heel ver bij u vandaan. Ik kan de dingen niet steeds aan, en hoe moet het dan verder gaan? Hoe moet ik in het leven staan, en aan uw wil hebben voldaan, als ik niet steeds weet om te gaan bij al wat hier komt op mij aan? En straks dan zal ik voor u staan, als dan de boeken opengaan, de aanklager ziet mij al aan, hij wenst voor u geen bestaan. Hij klaagt elk van de onze aan, voor al wat niet goed is gegaan. Hij eist dat wij dan ondergaan en eindigen ver bij u vandaan. Heer, laat dat niet gebeuren gaan en laat ons niet verloren staan. Maar zie ons in uw gratie aan, dan gaat zijn aanklacht van de maan. Laat ons blijmoedig tot u gaan. Voor alle schuld hebt u voldaan. Heer, zie ons in uw gratie aan. Wij zullen zingend voor u staan.

Luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag. Dan lijk je op een verstandige man die zijn huis bouwt op stevige grond. Op een dag gaat het hard regenen en waaien. De rivieren stromen over en de wind en het water slaan tegen het huis. Maar het huis blijft staan, want het is stevig gebouwd. Maar stel dat je wel naar mij luistert, maar niet doet wat ik vraag. Dan lijk je op een domme man, die zijn huis bouwt op zachte grond. Op een dag gaat het hard regenen en waaien. De rivieren stromen over en de wind en het water slaan tegen het huis. Dat huis zakt in elkaar, er blijft dus niets van over. Dus bouw je huis op Jezus de rots.

Heer, bevrijd mij van mensen die kwaad doen. Bescherm me tegen hun geweld. Ze bedenken slechte plannen en altijd willen ze vechten. Ze vallen me aan met hun woorden, ze zijn zo gevaarlijk als giftige slangen. Heer, u bent mijn God, mijn rotssteen, mijn sterkte. Luister naar mijn gebed. Heer mijn God, u bent machtig, u zult mij redden, u zult me verdedigen tegen mijn vijanden. Dit weet ik. De Heer helpt arme mensen, hij verdedigt mensen zonder macht. Goede mensen zullen voor hem zingen, zij mogen altijd bij hem zijn.

De Heer is mijn rots. Mijn vaste rots is de Heer. Hij is als een burcht voor mij en staat altijd aan mijn zij. Hij redt mij keer op keer. Mijn redding komt uit Gods hand. Ik mag geheel op hem bouwen en in stilte op hem vertrouwen. Ik weet, God staat aan mijn kant. Alles mag ik van hem verwachten. Hij is werkelijk een burcht voor mij, een sterke rots. Hij is mij steeds nabij en geeft mij weer nieuwe krachten. Zijn handen over mij uitgespreid, geeft hij mij telkens weer moed. Zo maakt hij alle dingen goed en schenkt mij rust en veiligheid.

Dank voor het luisteren. Technicus Hans Boot en presentator Nico Alderliesten groeten u. Tot de volgende uitzending van Cantaten.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden

0: over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars. Van harte welkom bij ons programma Klassiek op zondag. Met zoals altijd onze vertrouwde technicus Dirk Harlee en Stineke Renes samenstelling en presentatie. Een bloemrijk begin vanmorgen met pianiste Xenia Kuzmenko en Flowers We Are van de Hongaar Gyorgy Kurtág. Een poëtische verzameling van miniatuurstukken voor piano over bloemen, van renaissance tot hedendaags of van Beur tot Kurtág. Kurtág ontleende de titel van zijn Flowers We Are aan een citaat van de 15e eeuwse Hongaarse dichter Péter Bornemisza. Zoals de wilde bloemen, als schaduwen, als een luchtbel, als een droom, dat is wat we zijn. Bloemen zijn we, kwetsbare bloemen. Uit deze verzameling van Kurtág speelt Kuzmenko Flowers We Are en Apple Blossom, dan van François Couperin de Budding Lilies, van Kurtág een andere Flowers We Are en tot slot van die Hansel Mendelssohn Why Are the Roses So Pale?

We blijven vanmorgen muzikaal in Oost-Europa. De Nederlandse sopraan Christiane Stotijn zingt, begeleid door pianist Julius Drake, twee liederen van Peter Iljitsch Tchaikovsky. Het was in de vroege lente en de koekoek. Het eerste een ontroerend lied op tekst van Tolstoj over het ontwaken van de liefde. En het tweede is een lied voor kinderen. De liederen van Tchaikovsky zijn buiten Rusland niet erg bekend. Hij schreef er meer dan 100, bekend onder de titel romances. De teksten zijn meestal gebaseerd op het werk van Russische dichters die tijdgenoten van hem waren.

Russische componist Igor Stravinsky werd geboren niet ver van Sint-Petersburg. Stravinsky's vader was bas bij het keizerlijke Mariinsky-theater in Sint-Petersburg en daar groeide Igor op. Vanaf zijn 9e kreeg hij pianolessen en hij maakte zulke vorderingen dat hij al snel Mendelssohn's eerste pianoconcert kon spelen. Zijn ouders wilden echter niet dat hij een muzikale carrière zou volgen en ze stonden erop dat hij naar de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg zou gaan, waar hij, weinig enthousiast, aan een studie strafrecht en rechtsfilosofie begon. Maar later keerde hij toch terug naar de muziek. De basis van zijn suite Italienne is het ballet Pulcinella dat Stravinsky componeerde voor Diaghilev, oprichter van de Ballet Russe. Uit deze suite spelen Anastasia Firuleva, cello en Frank van der Laar piano de delen Introduzione, Serenata en Aria.

De Slavische dansen van de Tsjech Antonín Dvořák bestaan uit twee bundels. De eerste schreef hij in 1878, de tweede in 1886. Beide zijn oorspronkelijk geschreven voor piano vierhandig. Brahms zou erop aangedrongen hebben om de bundels uit te geven. En later bewerkte Dvořák de dansen op een schitterende wijze voor symfonieorkest. Uit de tweede bundel laat ik u horen nummer 1, Molto Vivace, en nummer 2, Allegretto Gracioso, uitgevoerd door de Tsjechische Philharmonie onder leiding van Sir Simon Rattle.

De Servische Isidora Zebeljan was componist en dirigent. Maar ook was ze hoogleraar compositie aan de Muziekacademie van Belgrado en lid van de Servische Academie van Wetenschappen en Kunsten. Ze won vele nationale prijzen voor haar muziek en componeerde werken voor vooraanstaande muzikale ensembles zoals de Wiener Symphonica, de Academy of St. Martin in the Fields en het Brodsky Quartet. Over haar muziek zei ze: "Mijn muzikale taal komt van de Balkan, want dat ben ik. Ik groeide op in de regio die grensde aan Roemenië, Servië en Hongarije." Ze stierf helaas al op 53-jarige leeftijd aan een langdurige en ernstige ziekte. De Brits-Nederlandse violist Daniel Rowland, bekend van het Stiftfestival, nam werk van haar op. Onder andere thema en variaties van het pianoquintet De Kersentuin, muziek bij het bekende toneelstuk van Tsjechov.

0: We sluiten deze klassiek op zondag af met Franz Liszt. Allereerst twee liederen. Morgens stehe ich auf und frage. En Hohe Liebe, gezongen door tenor Cyril Dubois en begeleid door pianist Tristan Raes. In het eerste lied vraagt de dichter zich 's morgens af of zijn liefste die dag zal komen. En als ze niet gekomen is, kan hij niet meer slapen en treurt. In het tweede lied stelt de dichter dat een hemelse liefde superieur is aan een aardse liefde. Hoewel Liszt bekend is geworden door zijn pianowerken, heeft hij ook een groot aantal liederen geschreven, die helaas altijd wat onderbelicht zijn gebleven. Aansluitend speelt pianiste Saskia Giorgini het laatste deel Cantique d'amour uit zijn Harmonie poétique et religieuse. Dit is een cyclus pianostukken geschreven door Liszt in Woronintje, het Pools-Oekraïnse landgoed van Liszt's maîtresse, prinses Caroline van Zein-Wittgenstein. De stukken zijn geïnspireerd door de poëzie van Alphonse de Lamartine, een bekende Franse dichter en staatsman. Fijn dat u weer luisterde en Dirk bedankt voor alle technische ondersteuning. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending van Klassiek op Zondag.
1: Und frage, kommt mein Liebchen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs.

0: twee Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam in de regio op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij Pastorale. Vandaag met Bert Langman en Henk IJsselinga. En met een mix van allerhande muziek van verschillende tijden en verschillende stijlen. We beginnen met een bewerking van het Onze Vader uit de oertijd van de klassieke muziek, oftewel het Gregoriaans. Die term Gregoriaans is genoemd naar paus Gregorius de Grote, maar die kwam in de 9e eeuw in zwang voor de muziek in de kerkelijke liturgie. Eenstemmig, zonder begeleiding en volgens de middeleeuwse toonladders en een vrij ritme. Je hoort het Pater Noster en dat in twee malen gezongen door de King's Singers.

Tweemaal had Pater Noster in het Gregoriaans. Van de middeleeuwen naar de 20e eeuw, maar we blijven in de katholieke kerk. En wel in Polen. Joseph Swider, geboren in 1930 en 12 jaar geleden overleden, was een belangrijk componist en docent in het Polen van na de oorlog. Hij deed veel voor muziek voor kinderen en componeerde talloze werken voor de kerk, waaronder 9 missen. En daarnaast nog allerlei instrumenten, muziek zoals gitaar, accordeon, orgel en ook zelfs muziek voor het theater. Van hem het Paternoster voor 4-stemmig koor. U hoort het Pools Kamerkoor onder leiding van Jan Lukaszewski.

Het paternoster van Joseph Swider. We blijven even in katholieke sferen. Het Onze Vader is vaak op muziek gezet, maar dat geldt ook zeker voor het Ave Maria en allerlei andere Maria-hymnen. Vooral in Italië, in de Renaissance en de Barok konden ze er wat van. Een onverwachte gast in deze is Georg Friedrich Händel. Maar het komt omdat hij een aantal jaren in Italië geweest is voor studie, voordat hij naar Engeland ging. Het werk dateert uit 1707 en dan hebben we het over het Salve Regina. En het was bestemd voor de dienst van zondag Trinitatis in Vignanello, een plaatsje iets boven Rome. Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid. Ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. De Scholars en Barok Ensemble zingen de Salve Regina van Händel.

Salve Regina, een vroege werk van Georg Friedrich Händel. John Blow is bekend omdat hij leermeester, voorganger en opvolger was van Henry Purcell. Het organistschap aan de Westminster Abbey gaf hij op voor zijn leerling, maar toen hij op jonge leeftijd overleed, nam hij het werk daar weer over. Maar Blow is vooral ook bekend vanwege zijn vele anthems, meer dan 100. In stijl vergelijkbaar met die van Purcell. Zijn anthem God Speaks Sometimes in Visions componeerde hij in 1685 voor de troonsbestijging van Jacobus II, de katholieke koning die enkele jaren daarna werd afgezet bij de Glorious Revolution en opgevolgd werd door zijn katholieke dochter Mary II en getrouwd met onze stadhouder Willem III. God Speaks Sometimes in Visions, met tekst uit Psalm 89, vers 20 tot 30 van John Blow. En u hoort het Choir of New College Oxford en het St. James Baroque. En dat alles onder leiding van Robert Quinney.

Halleluja, prijs de Heer. En daarmee stond God Speaks Sometimes in Visions, het laatste stukje. Wij gaan naar Lully, Jean-Baptiste Lully. Hij leefde in Frankrijk, maar werd in Italië in Florence geboren. Maar hij werkte voor het grootste deel van zijn leven aan het hof van Lodewijk XIV, de zonnekoning in Parijs. En daar was hij van belang als vormgever van de Franse opera. Daarnaast was hij hofcomponist voor instrumentale muziek. Balletten, opera's en dansmuziek vormden ook een groot deel van zijn oeuvre. Daarnaast schreef hij een aantal motetten voor de Chapelle Royale en een Tedeum. Daaruit luisterde naar het laatste gedeelte, Dignare Domine Miserere en In Te Domine Speravi. Heer wil ons heden zonder zonde bewaren. Ontferm u over ons. En Heer, op u heb ik vertrouwd. In eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden. De laatste delen van het Te Deum van Jean-Baptiste Lully, gezongen en gespeeld door het Alabastrina Koor en Orkest Online van Elena Sartori.

een feestelijk einde van het laatste deel van het Te Deum van Jean-Baptiste Lully. Maar zeker, en dan praten we over een tijd een heel stuk verder. Hij leefde rondom 1900. Hij was concertpianist en docent, onder andere in Leipzig aan de universiteit. Maar voor alles was hij een componist, orkestwerken, koor, orkest, cello. Maar hij was nog meer een orgelcomponist van orgelkoralen, grootse koraalfantasieën en talloze kleinere werken. Hoewel hij katholiek was, was hij onder de indruk van de protestantse koraalmuziek. Veel van zijn stukken zijn erop gebaseerd, zoals een aantal koraalkantates voor het kerkelijk jaar. Daaruit horen wij Manning Jesum las ich nicht, voor koor, orgel en enkele solo-instrumenten. Het Bach-koor Mainz online van Diethard Hellmann, Manning Jesum las ich nicht van Max Reger.

Meinem Jesum lasse ich nicht van Max Reger. Het vocale gedeelte van deze uitzending eindigt met Psalm 117. Loof de Heer alle geen volken, prijst hem alle natiën. Oftewel in het Latijn Laudate Dominum. We doen dat in de versie van Jacques Berthier, die veel muziek schreef voor Taizé. Koren uit Brighton en Arundel onder leiding van Anne Ward. Laudate Dominum uit Taizé.

Het Laudate Dominum op de wijze van Taizé. En daarmee naderen wij het einde van deze uitzending. We gaan afsluiten met Max Reger. Zo net hoorden wij daar al een koraalzetting van. En ik zei al, hij is vooral een orgelcomponist. Dus een mooi orgelwerk aan het eind. Prelude in A van Max Reger. Wij gaan eerst afsluiten. Bert Langman was de technicus. Henk IJzega de presentator. We hopen dat u met plezier naar deze uitzending geluisterd hebt. En volgende week is er weer een pastorale. En dan is Tineke Renes de presentator en Dirk Hallee de techneut. Wij wensen u nog een hele goede zondag. Tot de volgende keer. Max Reger, Prelude in A, Bernard Haas, Orgel.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten.

0: Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemiddag, luisteraars. Fijn dat u weer naar ons programma Putten uit de Bron luistert. En mijn naam is Jannie Vermeulen. Ik mocht het programma samenstellen en presenteren. Maar ook u kunt samen met ons het programma maken door een lied aan te vragen voor iemand of gewoon voor uzelf. Dat kan vanaf nu per mail verzoeken. apenstaartjeputtenuitdebron.nl of via onze internetsite www.verzoeken.apenstaartjeputtenuitdebron.nl. Dit kan tot dinsdagmiddag aanstaande.

Welkom, luisteraars. We zijn dankbaar dat u deze middag weer met ons samen bent. Heren, ook nu komen wij naar u toe om uw zegen te vragen. Wij weten dat uw woord onze hoop en onze bede is. Voor u, Heere Jezus, wij bouwen op u.

Op 2 juni vierde u, mevrouw Ada Jonker Steenbergen, uw verjaardag. En daarmee wil het seniorencontact van uw christelijk gereformeerde kerk van Ermelo u van harte feliciteren. Zij wensen u samen met Gods zegen zijn nabijheid toe in het komende tijd, samen met het lied Jezus is bij mij. En wat kun je in je leven meer wensen dan in Gods licht te mogen leven?

broeder Joop Jonkman, 5 juni vierde u uw verjaardag en daarmee wordt u door het seniorencontact van de Christelijk Gereformeerde Kerk van harte gefeliciteerd. Samen met de psalm 122, de verse 1, 2 en 3. Ik ben verblijd wanneer men Gods vruchten opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan.

Op 13 juni, mevrouw Gijke Jonkman Louise, was uw verjaardag. En voor uw verjaardag is samen met het lied het gebed van de Canaanese vrouw gezocht.

De christelijk gereformeerde kerk van Putten wil ook u feliciteren, meneer J.J. Niewold, met uw verjaardag die u op 10 juni mocht vieren. De seniorencommissie wenst u samen met uw vrouw en uw familie God zegen en zijn zegen toe met het lied Mijn ziel wordt beschermd door de machtige God die mij in haar volheid omringt.

Mevrouw Henny Dokter vierde haar verjaardag 13 juni. En u wordt daarmee hartelijk gefeliciteerd door de Christelijk Gereformeerde Kerk van Ermelo en met name het seniorencontact van uw kerk. Zij wensen u, mevrouw, Gods onmisbare nabijheid toe in de komende tijd. En van hen krijgt u het lied: Ik geef mezelf aan u volkomen, heer.

Mevrouw Leni de Groot-Westdorp, u vierde uw verjaardag 15 juni en mocht alsnog de geluk wensen van het seniorencontact van uw christelijk gereformeerde kerk van Ermelo krijgen. Samen met Gods zegen en het lied Heer wees mijn licht. En wat kan er mooier zijn dan in het licht van onze Heere Jezus te leven.

Het volgende lied werd aangevraagd door Pierre of Piet, dat weten we niet. En Marion de Jong uit Ermelo. En het is bestemd voor Thea Dekker uit Ermelo. Pierre en Marion zeggen: beste Thea, gisteren 13 juni was de geboortedag van jouw lieve overleden man Kees. Wij wensen jou Gods nabijheid toe en willen je bemoedigen met het lievelingslied van Kees, Jezus, die mijn ziel bemint.

Mevrouw I.E.M. Bredemeijer Slossen, u mocht op 11 juni uw verjaardag vieren. Wat een zegen is dat altijd weer opnieuw. En u wordt door de ouderencommissie van de Christelijk Gereformeerde Kerk van Putten van harte gefeliciteerd. En die dag vol ontmoeting met de Heere zal dat zijn als u Heere Jezus ontmoeten zult.

voor jullie, Willemijn en Kees schrijf, schrijft Coba de Vries zoveel liefs toe. En de wens nog vele gezonde jaren, sportieve jaren en altijd veel kracht om door te gaan. In jouw programma geef je Coba, maar ook veel andere steun, Willemijn, in je kerkelijke werk, in en om de Heere Jezus de zin van het leven te bieden. Coba de Vries heeft het lied Abba Vader voor je aangevraagd.

Op uw verjaardag, meneer Gerrit Boot, wordt u de 18e alsnog van harte gefeliciteerd en daarmee Gods zegen en zijn nabijheid toegewenst door het seniorencontact van de Christelijk Gereformeerde Kerk. Maar daarmee is het laatste lied het afscheid van Henk en mij van uw luisteraars. Wij wensen u Gods zegen en zijn nabijheid toe in de komende tijd. Met de bede, Heren, als de dag voor de duisternis zwicht. Houd dan de wacht over ons en wees ons licht. Dat is onze bede voor u, luisteraars.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 vanuit

0: Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer met een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging bij Hoevelaken op de A28. Als je vanuit Zwolle naar Amersfoort komt aanrijden, kom je bij Nijkerk in 6 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

allemaal, wij zijn er weer klaar voor. Hoor. Een fijn uurtje Kinderkerkplein. Maar weet je wat de Heere God heel fijn vindt? Nou, hij geniet ervan als wij voor hem zingen hier op aarde. En daarom starten we vandaag met een vrolijk loflied voor onze God. Hij wil een sterke rots voor ons zijn. Maar hij is ook de koning van ons leven. En we mogen voor hem knielen en heel hard voor hem juichen. Doe je met ons mee? MUZIEK.

Vorige week heb je gehoord dat Mozes als een heel klein jongetje in het paleis van de farao kwam wonen. Hij was nu de zoon van de dochter van de farao. Maar toch heeft hij de eerste paar jaar van zijn leven bij zijn eigen vader en moeder gewoond. Gewoon tussen alle andere Israëlieten. En hij heeft vast van hen gehoord over de God van Israël. Hij heeft misschien wel leren bidden. En of Mozes ook in het paleis van de farao iedere morgen de Heere God gedankt heeft voor de nieuwe dag, dat weten we natuurlijk niet zeker. Maar ik hoop wel dat jij daar God elke dag voor bedankt.

Kijk, zie je hem daar? Ja, die deftige man daar. Dat is nou Mozes. Hij is een prins. De zoon van de dochter van de farao. De Israëlieten zien Mozes wel eens lopen. Hij is al 40 jaar Mozes. En iedereen kent hem eigenlijk. Want hij is prins. Prins Mozes. Heel Egypte kent hem. En ook de Israëlieten. Maar Mozes weet wel dat die prinses niet echt zijn moeder is. Nee, zijn echte moeder? Die woont daar in zo'n klein huisje in het land Goshen. En zijn vader, zijn echte vader, die moet keihard werken voor de farao. En zijn grote broer Aaron ook. Ja, eigenlijk moeten alle Israëlieten keihard werken voor de farao. Die farao is de koning van Egypte. En de mensen die altijd in Egypte hebben gewoond, ja, dat zijn Egyptenaars. Zij horen in dit land. Zij horen bij het land Egypte. Maar de Israëlieten, ja, die wonen er wel, maar eigenlijk horen die er niet. De Israëlieten, dat zijn eigenlijk de kleinkinderen van Jacob. En Jacob, die woonde vroeger in Canaan. De Heere God had vroeger aan Jacob beloofd dat zijn kleinkinderen weer terug mogen naar Canaan. Maar ja, ze kunnen zomaar niet weggaan. Ze zijn slaaf geworden van de farao, van die gemene farao. Ze kunnen niets doen wat ze zelf willen. Nee, ze moeten gewoon elke dag keihard werken voor die farao. Stenen bakken, muren bouwen, een hele grote stad bouwen met elkaar. En de mannen van Egypte, ja, die zijn de baas. En als je niet hard genoeg werkt, dan slaan ze je met de zweep. Soms zo hard. Erg, hè? Gemeen, hè? Ja, Mozes slaan ze niet, want die hoeft niet hard te werken. Het lijkt wel alsof Mozes een Egyptenaar is. Sommige mensen denken dat misschien ook. Maar het is niet zo. Nee, Mozes is ook een Israëliet. Maar prins Mozes hoeft geen stenen te bakken en geen muren te bouwen. Ja, misschien vond hij het eerst wel leuk om prins te zijn en in het mooie paleis te wonen. Maar steeds vaker moet hij denken aan zijn familie, aan de Israëlieten. En hij wandelt ook wel eens naar het plekje waar die Israëlieten werken. En dan ziet hij, ja, dan ziet hij wel dat ze soms met een zweep geslagen worden. En dan wordt Mozes boos en ook verdrietig. Zucht hij dan. Moet het altijd maar doorgaan als hij nou eens kon helpen? En op een dag, als Mozes weer eens bij die plek is waar die Israëlieten werken, ziet hij dat één man moe is. Zo moe? Hij kan bijna niet meer. Maar hij moet. En die Egyptenaar snauwt tegen hem en slaat hem keihard met de zweep. En dan ineens... Oh, Mozes voelt het. Hij voelt het zomaar opkomen. Hij wordt zo ontzettend boos. Hij loopt met grote stappen naar de Egyptenaar, pakt een beet en geeft hem zo'n harde klap dat de Egyptenaar dood op de grond valt. Oh, schrikt Mozes. En hij denkt meteen, als farao dat hoort. Als farao hoort dat hij, Mozes, een Egyptenaar heeft doodgeslagen. Oh, die zou woedend zijn. Oh, misschien zal farao hem wel doden. Vlug kijkt hij om zich heen. Niemand moet het weten natuurlijk. Niemand moet zien wat hij gedaan heeft. En zo snel als hij kan, graaft hij een diep gat in de grond. De dode Egyptenaar stopt hij erin. Kijkt nog eens om zich heen. Nee, volgens mij heeft niemand het gezien. De volgende dag durft hij toch weer te gaan kijken bij die Israëlieten. En kijk eens... En kijk nog eens. Daar, die twee mannen. Het lijkt wel ze ruzie hebben. En als die wat dichterbij komt, dan hoort hij het ook. Ze schelden tegen elkaar. En die ene man slaat die... Hij slaat die andere man. Maar nu ziet hij het heel goed. Die andere man is geen Egyptenaar die Israëliet slaat. Nee, het zijn gewoon twee Israëlieten die aan het vechten zijn. En nu wordt Mozes verdrietig. Nee, niet boos. Hij denkt, hoe kan dat nou? Twee mannen van hetzelfde volk. En verdrietig gaat hij naar hen toe en zegt, wat doen jullie nou? Je moet niet samen vechten. Jullie zijn van hetzelfde volk, dat is niet goed. Maar een van de mannen kijkt hem aan en zegt brutaal, man, wat bemoei jij ermee? Wil je onder de baas spelen soms? Of ga je mij ook doodslaan, net zoals je gisteren met die Egyptenaar deed? Wat? Mozes schrikt.
Ze weten het dus. Ze weten dus wat hij gisteren gedaan heeft. Oh, maar dan duurt het maar even of de farao weet het ook. En dan zegt hij natuurlijk tegen zijn knechten... die Mozes moet je grijpen, gooi hem in de gevangenis. En dan gaan de knechten op zoek naar hem. Hij moet wegwezen. En toen is Mozes hard weggelopen. Bij het paleis vandaan, uit Egypte weg, heel ver weg. Zo hard als hij kon. Hij wil naar een ander land. Daar kan de farao hem niet pakken. En hij loopt en hij loopt en hij loopt... tot hij niet meer kan. En bij een waterput gaat zitten. Je moet hier eigenlijk wat drinken. Maar hoe? Als hij er een poosje zit, komen er 7 meisjes met hun schapen bij de put. Beesten hebben dorst. En de meisjes halen het water uit de diepe put en doen het in de drinkbakken die erbij staan. De schapen gaan heerlijk drinken. Maar opeens komen er ook wat herders aan. Ook met schapen. Nee, dat zijn geen aardige herders. Ze beginnen al uit de verte te schreeuwen. Weg jij, weg jullie, wij moeten eerst, schreeuwen ze. Wij zijn eerst aan de beurt. Kom straks maar terug. En Mozes ziet het en hoort het en dan wordt hij weer net zo boos. Hij gaat naar de herders toe en hij zegt... Nee, mannen, deze meisjes waren eerst. Zij mogen hun schapen eerst water geven. Gaan jullie maar weg. En Mozes doet zo stoer... dat die herders bang zijn voor Mozes. En snel gaan ze met hun schapen weg. En Mozes, ik ga jullie helpen, zegt hij tegen de meisjes. Dan zijn jullie lekker snel klaar. En dat is ook zo. Als de meisjes thuiskomen, vertellen ze alles aan hun vader Jethro. En waar is die man nou? Vraagt Jethro. Hebben jullie die bij de put laten zitten? Dat is dom en niet aardig ook. Toe, ga hem eens gauw halen. Hij kan bij ons wel blijven eten. Een van de meisjes haalt Mozes op. En dan mag Mozes bij Jethro blijven eten. En hij blijft er ook slapen. En ze praten heel lang met elkaar. En Mozes zegt, zou ik hier mogen wonen? Mag ik u dan ook helpen met de schapen? Dat is goed, zei Jethro. Ik kan wel een goede knecht gebruiken. En zo is Mozes herder geworden. Een schaapherder. Nou, dat is wel wat anders hè, dan een prins. En Mozes wordt ook verliefd in die tijd, op Zippora. Het is een van de dochters van Jethro. Ze vinden elkaar heel aardig. En ze gaan trouwen. Ze krijgen 2 kinderen. 2 jongens. En Mozes denkt, de rest van mijn leven ben ik vast schaapherder. Maar God had een ander plan. Jij weet vast al wel dat Mozes... nooit meer aan het paleis iets van de Heere God gehoord had. Maar God was Mozes niet vergeten. Hij had nu wel een veilig plekje bij Jethro, daar in de woestijn met die schapen. Maar de Heere God heeft een mooie plan voor Mozes. Hij kan Mozes heel goed gebruiken.

Nou, Mozes die was zijn schaapherder, hè? Maar Jezus is onze herder. En hij leidt ons, wij zijn de schapen. Maar oh wee, de schapen zijn het met Jezus, de herder, niet helemaal eens. Luister maar.

Jij weet vast wel dat de Heer Jezus ons al leerde in de Bijbel dat we in de eerste plaats heel veel van de Heere God mogen houden. Maar dat hij het ook belangrijk vindt om van elkaar te houden. Nou ja, soms is dat heel makkelijk, hè, om van iemand te houden. Maar het kan ook heel lastig zijn om van iemand te houden die niet zo aardig is. En toch zegt God, houd van elkaar.

voor jullie een gedicht wat eigenlijk een beetje slaat op het liedje wat je net hoorde. Dat we van elkaar mogen houden. En het gedicht heet Geen kwaad met kwaad vergelden. Dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar als je het gedicht hoort, dan snap je het vast. Laatst, toen ik buiten liep, zag ik kinderen. En eentje riep. Hij zat te schelden, niet normaal. En ik schold terug, met klare taal. Ik heb van alles teruggezegd. Dat hoeft echt niet worden uitgelegd. Het was te snappen voor elk een. En ik liep er ook nog even heen. Ik kreeg een klap in mijn gezicht. Ik deed even snel mijn ogen dicht. En sloeg meteen zo hard ik kon. Eigen schuld, want zij begon. Ik ging er vliegensvlug vandoor. Ik voelde mij de sterkste, hoor. Maar een stem van binnen zei... Hey, luister je nog wel naar mij? Stom verbaasd bleef ik daar staan. Wie sprak mij hier opeens aan? En die stem die sprak de hele dag. Is er soms iets mis met jouw gedrag? Als een ander jou iets doet, kom hem dan gewoon maar tegemoet. Zelfs als iemand jou gaat slaan, bied dan ook je andere wang aan. Ik heb er heel lang over nagedacht. Overdag en soms ook in de nacht. Ik vind het echt behoorlijk raar en krijg het niet voor elkaar. Maar ik bid tot God dat mijn hart echt een beetje anders wordt. Zodat de kinderen kunnen zien dat ik God voor altijd dien. Nou, snap je het nu? Geen kwaad met kwaad vergelden. Als een ander jou iets slechts doet, moet je het niet terugdoen. En het volgende liedje, dat gaat er ook een beetje over. Als je geen liefde hebt voor elkaar, dan leef je buiten Gods gloria. MUZIEK.

Nou, ik wil het eigenlijk nu over heel iets anders hebben. Want het is vandaag Vaderdag. En daar wil ik toch bij stilstaan. En het is een verhaal van Anna de Vries. Vandaag is het Vaderdag. Jasper heeft een cadeau voor papa gemaakt. We gaan papa een lekker ontbijtje brengen op bed, zegt mama. Mag ik dan mijn cadeautje geven? Vraagt Jasper. Mama knikt van ja. En samen lopen ze naar boven naar de slaapkamer. Mama gaat als eerste naar binnen en Jasper loopt achter mama aan. Verrassing, roept mama. Papa ligt nog wat te doezelen en schiet overeind. Papa kijkt heel verbaasd naar het dienblad met croissantjes en een bekertje koffie en een gekookt eitje. En mama zet het dienblad op het nachtkastje. Nou, dat wil ik wel elke dag hebben, zegt papa. Nou, dat doen we niet. Alleen op Vaderdag, zegt mama. Jammer, zegt papa en geeft Jasper een knipoog. Jasper staat naast het bed van papa en geeft zijn cadeau. Papa is verrast. Wat is dat nou? Vraagt hij. Papa pakt het uit. Het is een groen gekleurd glazen potje. Met daarop geverfd een grote rode bloem. En het is gevuld met aarde. Dat is voor je tuin. Dat zijn zaadjes, zegt Jasper. Wat voor zaadjes? Vraagt papa. Zaadjes van de bloemen, zegt Jasper. En daar ben ik heel blij mee. Hoe meer bloemen in de tuin, hoe beter. Weet je wat, Jasper? We gaan vanmiddag in de tuin werken. Ik ga het gras maaien en jij mag de zaadjes zelf in de grond stoppen. Dat vind ik nou een leuk Vaderdag, zegt papa. En papa pakt Jasper beet en trekt hem op bed. Hij geeft Jasper een dikke kus op zijn wang en Jasper slaat zijn armen om papa's nek en geeft hem ook een dikke kus. En mama kijkt lachend toe. Die middag gaan Jasper en papa de tuin in. Het is prachtig weer. De zon schijnt volop. En mama zit onder een grote parasol een tijdschrift te lezen. En papa gaat het gras maaien. Jasper heeft een mooi plekje gevonden voor de zaadjes. En voorzichtig doet hij ze in de grond. En met zijn handen drukt hij de aarde weer plat. En papa, die komt kijken. Nou, dat heb je goed gedaan. En nu maar wachten tot de zaadjes opkomen, zegt papa. Ik ga wat te drinken halen voor ons, zegt mama. En mama verdwijnt naar de keuken. Papa en Jasper gaan even uitrusten aan de tuintafel. Papa begint te vertellen over de seizoenen in de tuin. In het voorjaar doe je de bollen in de grond. En in de zomer doe je de zomerbloeiers. En in de herfst moet je veel bladeren aanvegen. En in de winter doe je, ja, dan doe je niet zoveel. Jasper en papa schrikken als moeder roept. Jaag hem weg! Jaag hem weg! Oh, papa kijkt verbaasd naar mama en vraagt. Wie moet ik wegjagen? Ja, die kat van de buren. Hij graaft Jaspers bloemenzaadjes om, roept mama. Oh, Jasper en papa kijken verschrikt rond. Jasper springt van zijn stoel af en rent naar de kat. En hij schreeuwt, ga jij! En de kat die blaast naar Jasper en vlucht weg door het gat in de schutting. Jasper kijkt verdrietig naar de plek waar hij de zaadjes in de grond heeft gedaan. De aarde is helemaal door elkaar gehaald. Papa en mama zijn ook komen aanlopen. Maar papa zegt, er is niks aan de hand. De zaadjes zitten er nog steeds in. Maar je moet de aarde weer goed aandrukken. En weet je wat we doen? We maken er een schutting van gaas omheen. Dan kan de kat er niet meer bij. En papa gaat naar de schuur, haalt wat stokken en gaas. En na een half uurtje is het klaar. Jasper heeft nu in de tuin een eigen bloementuintje. Nou, tuinmannen, jullie hebben wel een groot glas frisdrank verdiend, zegt mama. Ze gezellig met z'n drieën rond de tuintafel zitten, zegt papa. Dit was een supergezellige Vaderdag. Oh, en Jasper, die glundert van trots. Nou, dat is een leuk verhaal. En weet je, dat de Vader in de hemel, daar hebben we ook een vader, hè? En ja, die wil toch ook graag jouw vader zijn.

0: Ben jij wel eens bang?
1: Vast wel.
0: Ik wel hoor. Je kunt dan blij zijn als je je vader of moeder ziet. En als die tegen je zegt, geef mij maar een hand, zo gaan we samen. En zo zegt de Heere God dat ook tegen jou. Leg jij je hand en heel je leven maar in mijn hand. Dan ga ik met je mee en ik zorg voor jou. Vind je dat niet fijn?
2: Angst.

Het is weer tijd. En probeer deze week maar te denken aan Jezus, die altijd bij je wil zijn. Wij, José, Regina en ik, wij gaan ons best weer doen voor de volgende keer. Dag!

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 7:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld 10 minuten. De andere kant op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam 10 minuten bij Baren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land, verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Minder dan 10 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 8:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungeejumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Thursday night, fate has taken me home again. Thursday night,

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machtelt Meijer.

Dit is Wachtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag gaan we lekker naar het park. In alle liedjes van vandaag gaan we daar iets doen, bijvoorbeeld picknicken, zoals in het eerste nummer The Picnic Song van Johnny Desmond. Deze zanger uit Detroit zong eerst in een door hem opgerichte groep The Bobolinks, die onder andere op vele platen van Bing Crosby te horen waren. In 1941 ging hij solo en na de oorlog had hij enkele tientallen top 30 hits, waaronder deze uit 1950. 4 jaar later zong Lale Andersen een Duitse tekst op Eine kleine Nachtmuziek van Mozart. Het heette Leis im Park, er klingt die kleine Nachtmuziek. Ze was jarenlang een gevierde actrice en zangeres die wereldfaam verwierf door haar uitvoering van Lili Marleen.

Old Friends van Simon & Garfunkel. Deze Paul Simon-compositie stond op hun album Bookends uit 1968. Dat was alweer hun vierde studioalbum. Ze deden er 2 jaar over om het album op te nemen. Het lied schilderde een portret van 2 oude mannen die herinneringen ophalen aan de jaren van hun jeugd. Ze dachten na over hoe vreemd het voelt om het einde van hun leven te naderen. Ook Georgie Fame zit in het park. Hij wacht op een vriendin, die echter niet opkomt dagen. Sitting in the Park werd geschreven en als eerste op de plaat gezet door Billy Stewart. Fame kwam ermee op 12 in het Verenigd Koninkrijk.

0: Forget about it. Just drive me home.
1: Tony Bennett vroeg in 1954 aan zijn chauffeur om nog een rondje om het park te maken, omdat hij daar altijd liep met zijn vriendin. Please, driver, once around the park again was de titel en het kwam op de 29e plaats in de Billboard. En dat was alweer de 15e keer in zijn carrière dat hij de top 30 haalde. Het zou hem daarna nog 15 keer lukken. Of het park waar Tony Bennett omheen wilde rijden het Highland Park betrof, zullen we nooit weten. Maar dat is een park dat werd bezongen door Rob de Nijs. Hij ontmoette daar regelmatig zijn kind dat bij zijn moeder woonde. Het nummer is te vinden op het album Tussen jou en mij.

church bells in the choir. Oh, church bells in the choir. Deze zanger, Tommy Walters, nam vermoedelijk maar 4 singeltjes op. Op één daarvan stond Church Bells in the Park. Hij kwam uit Brooklyn en zijn eigen naam was Walter Surdak. Hij trad in die tijd op in Freedomland, USA. Dat was een groot attractiepark dat echter na 4 jaar, in 1964, wegens financiële problemen moest stoppen. Ook zangers als bijvoorbeeld Bobby Rydell, Neil Sedaka en Brian Hyland traden daarop. Veel bekender dan Church Bells in the Park is dit singeltje van Gieten en Rex Gildo, eveneens uit 1963, dat bij ons op school werd gebruikt in de Duitse les. Vom Stadtpark die Laternen. En denk eraan Stadtpark en niet Stadspark. Dat ligt in Groningen. Het kwam in Duitsland op een welverdiende eerste plaats in de singlecharts.

Ook de Drifters maakten een liedje over een park in 1964, waar ze op zondagmiddag met hun liefje heen gingen. Maar het werd pas heel veel later uitgebracht, namelijk in 2021 op hun verzamel-cd We Gotta Sing, The Soul Years 1962-71. Het jaar 1964 was ook het jaar waarin deze groep uit New York City grote hits had als Under the Boardwalk en Saturday Night at the Movies. In the Park was de titel van dit nummer. Een van de bekendere liedjes over een park is van The Cowsills, The Rain, The Park and Other Things. Het kwam in december 1967 op 2 in de Billboard Hot 100. Het werd het jaar erop gecoverd door de band Grupo 15. Deze groep van een man of 6 kwam van Mallorca en maakte vooral covers van nummers van The Beatles en Braziliaanse muziek. Hun vertaling is letterlijk La lluvia, el parque y otras cosas.

Battersea Park is een groot 19e-eeuws park aan de zuidkant van de Theems in Londen, waar je langs de rivier kunt flaneren en van enkele attracties gebruik kunt maken. In 1954 zong Petula Clark er dit vrolijke liedje over, dat ook regelmatig wordt genoemd bij de leukste liedjes over Londen. Een ander attractiepark was Palisades Park. Freddie Cannon zong een nummer over het New Yorkse park dat echter al snel nadien zijn deuren sloot. De Engelse rock'n'revival band Fumble maakte er een Britse versie van in 1973, getiteld Alexandra Park. Het beschrijft het park rond Alley Pally, Alexandra Palace in Londen, waar onder andere veel grote dart- en snoekerwedstrijden plaatsvinden.

English Country Garden werd in 1961 heel succesvol nieuw leven ingeblazen door Jimmy Rogers. Het werd toen ook opgepakt in Duitsland. De titel werd Stadtpark Serenade en het werd gezongen door het Botho Lucas Choir. We waren net al in een park op zondag. Nu gaan we naar een park op zaterdag met de Amerikaanse groep Chicago. Het is geïnspireerd door een bezoek van de schrijver, bandlid Robert Lamb, aan Central Park in New York. Mogelijk op Independence Day, de 4e juli. Het kwam in de Verenigde Staten en in Canada in de top 3.

Met Saturday in the Park van Chicago uit 1972 zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin we heel veel parken hebben bezocht. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met een instrumentaaltje van Paul McCartney, Floyd Kramer en Chet Atkins, die zich samen de Country Hams noemden. Het nummer uit 1974 heet Walking in the Park with Eloise. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaartochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1 race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig, verder bewolkt maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Prelude nummer 7 van Frédéric Chopin op zondagavond. En dat betekent dat we begonnen zijn met De Notenkraker. De Notenkraker is een programma van licht klassieke muziek. Soms een knipoog naar de pop, maar altijd mooie muziek. De techniek wordt gedaan door Herman. Mijn naam is Trace. En we beginnen vanavond met het London Symphony Orchestra onder leiding van Roderick Dunk. En hij speelt met zijn orkest de Bloemenwals uit De Notenkraker Suite van Peter Tchaikovsky.

Dat was de Bloemenwals uit de Notenkrakerssuite van Peter Tchaikovsky. En het werd gespeeld door het London Symphony Orchestra onder leiding van Roderick Dunk. En datzelfde orkest onder leiding van diezelfde dirigent spelen nog een nummer, Sobre las Olas.

Sobre las olas. Ja, wie kent deze vals niet? Iedereen, denk ik. Als u aan tafel zit, wensen wij u natuurlijk vanuit de studio smakelijk eten. En we hopen dat u ook geniet van deze muziek. Ik heb 3 nummers van David Garrett. En David Garrett is een violist. We beginnen met Humoresque.

Meditation uit Thais van Jules Massenet. Het laatste nummer dat David Kert voor ons gaat spelen is van Frans Schubert, Serenade.

Dat waren drie schitterende nummers, dacht ik, van David Garrett. Hij wordt bedankt voor bewezen diensten, want we gaan nu luisteren naar twee nummers van Susan Boyle. Het eerste is getiteld Who I Was Born To Be.

Susan Boyle, The End of the World. Twee nummers nu van Pol Potts. Pol Potts samen met Ivy Burnett, Up Where We Belong.

En dat was Paul Potts met het nummer What a Wonderful World. Van de CD De Jong Verdi horen we nu Vicky Brown met Miss You Sometimes.

Miss You Sometimes, gezongen door Vicky Brown. We gaan verder met Botticelli Orchestra en zij spelen Don't Cry For Me, Argentina.

Don't Cry for Me, Argentina, gespeeld door Botticelli Orchestra. Het voorlaatste nummer gaat erin, James Last, over Valley and Mountain.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro.

0: Het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majdzsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Luisteraars, welkom. En als u aan tafel zit, natuurlijk smakelijk eten. Van de CD Das gibt nur einmal heb ik 4 nummers uitgekozen. We beginnen met Ich tanze mit dir in den Himmel hinein.

0: dat ihre Hand, Madame, nur ihren roten Mund.
1: Het laatste nummer van de cd wat we vanavond voor u draaien, de cd Das gibt nur einmal, dat is getiteld Sag beim Abschied leise Servus.

Sag beim Abschied leise servus. En ik zeg nog geen servus, want we gaan nog door tot 7 uur met de notenkraker. De Fischerkoren, eine weiße Birke.

Eine weiße Birke werd gezongen door de Fischerkoren. En There's a Place for Us, dat is het volgende nummer. En dat wordt gezongen door Deo Juvante.

There's a place for us. En dat werd gezongen door Deo Juvante. Het Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilate. Onder leiding van Sander van Marion. Ze zingen Cry to Remember.

Het blijft een mooi nummer, Try to Remember, gezongen door het Katwijks Christelijk Mannenkoor, Jubilate, onder leiding van Sander van Marion. Ik heb nog een koor, ja, weer een koor, de Fischerkoren, nog een keertje. En heel vrolijk, When the Saints Go Marching In.

When the Saints Go Marching In, de visserkoren. En daarmee sluit ik het blokje koormuziek af. Want we gaan luisteren naar Helmut Lotti. Die heeft een aantal jaren geleden een concert gegeven. Er zijn live opnamen van gemaakt. En een aantal van die nummers laat ik u horen. We beginnen met Be Mine.

Don't Cry, Little Child. En het laatste nummer wat Helmut Lotti zingt, zingt hij samen met Emma Philippa. Liepen zwijgen.

Onder een daverend applaus voor Helmut Lotti en Emma Philippa. Het resterende tijd tot aan het nieuws van 7 uur gaan wij besteden aan Serenata, het Maastricht Salonorkest, onder leiding van André Rieu. We beginnen met een wals van Frans Lehár, Gold und Silber.

En het laatste nummer, Wiener Praterleben, is het getiteld. Ik ga afscheid van u nemen. Samen met Herman wens ik u een hele goede avond toe. Een fijne week toegewenst met alles wat u doet. En volgende week hebben we weer een notenkraker. En het laatste nummer wil ik opdragen aan de mensen van Veluwe FM die in de ziekenboeg zitten. Er zijn er nogal wat ziek, dus jongens, allemaal beterschap en zorg dat je gauw weer terug bent.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar.

Dag luisteraars, waar u ook luistert, dichtbij of ver weg. Hartelijk welkom bij het programma Cantate, uitgezonden door Veluwe FM. De techniek is in handen van Hans Boot. De samenstelling en de presentatie is door Nico Alderliste. Ik verheug mij in de Heer. Er is niemand die hem kan evenaren. Hij wil mij in zijn goedheid bewaren. Zijn liefde keert steeds weer. Ik verheug mij in de Heer. Hij wil mij bevrijden van alle kwaad. Hij is mijn sterke rots en toeverlaat. Ik zing een loflied, hem ter eer. Ik verheug mij in de Heer, want op hem kan ik altijd vertrouwen en heel mijn leven op hem bouwen. Hij verlaat mij nimmer meer. Ik verheug mij in de Heer. Alles in mij juicht om zijn grootheid, om zijn trouw en wijs beleid. Ik kniel eerbiedig voor hem neer.

Waarlijk, God is goed voor Israël, voor alle die rein van hart zijn. Maar bijna was ik afgeweken en zou ik uitgegleden zijn. Ik zag de voorspoed van de goddelozen. Moeite en leed kennen zij niet. Zetten een mond op tegen de hemel en brengen geweld en verdriet. Zeer verbitterd was mijn hart in mij en geprikkeld in mijn nieren. Maar ik was een grote dwaas voor u. Redeloos zoals de dieren. Nochtans zal ik altijd bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En naar Sion leidt gij mijn pad. Gij zult me in heerlijkheid opnemen. Niets anders begeer ik op aard. Wie anders dan u in de hemel is mij tijd en eeuwigheid waard. En ook al zou mijn vlees en mijn hart hier op aarde gaan bezwijken, mijn rots en mijn erfdeel, Heer, zijt gij, want gij zult van mij niet wijken. Ieder die zich verre van u houdt, die zal geheel te gronde gaan. En ieder die u zou verlaten, komt voor hetzelfde lot te staan. Maar mij is het goed bij God te zijn. Hij is mijn toevlucht in het leven. Ik zal zijn goddelijk handelen roemen, eeuwig dank en lof hem geven.

Machtig God, sterke rots. Almachtig God, Heer, Vader van mijn leven, ik wil zingen van uw macht en majesteit. Want Heer, ik weet dat u mij hebt vergeven. Mijn aardse last in ligt der heerlijkheid. Ik aanvaard uw hulp, uw uitgestoken hand, die veilig mij geleidt naar het vaderland. Want Heer, alleen te gaan is mij te zwaar. Dank voor uw licht, hij nam mijn lasten waar. Drie-enig God, almachtig Heer der Heren. Dank, dank verheugd, ik zing enkel door uw kracht. Ik wil tot de dag wanneer u komt verkeren, daar aan uw troon waar u ons samenbracht, al zie ik u niet, mijn hart heeft u herkend. Dank dat u door uw geest steeds bij mij bent. Eens zal ik zien uw macht en majesteit, ontmoet ik u in het licht der heerlijkheid.

Mijn Jezus, mijn Heiland, veel hebt u voor mij gedaan en geheel mijn schuld voldaan. Mijn Jezus, mijn Heiland, vaste rots waarop ik bouw, groot is uw liefde en trouw. Mijn Jezus, mijn rots van mijn bestaan, zonder u kan ik niet leven, ik wil u mijn vertrouwen geven. Mijn Jezus, mijn rots van mijn bestaan, u hebt de wereld overwonnen, een nieuw leven is begonnen. Mijn Jezus, mijn rots van mijn bestaan, dank voor alle goede dingen waarmee u mij wilt omringen.

In de rots heb ik mijn woning. Hoeksteen, burcht, mijn hoog vertrek. Kroon u als mijn heer en koning. Leer mij toch uw wijs bestek. Veilig is dit toevluchtsoord. Mijn shalom wordt niet verstoord. Rots der eeuwen, troostend licht, houd mij in uw evenwicht. In die rots heerst rust en vrede, hoeksteen van mijn zekerheid. Kwijt mijn adem en gebeden aan die rots die mij bevrijdt. Schuilplaats, hoeksteen voor mijn lied. Trouwe, u verlaat ons niet. Rots der eeuwen, scheppend licht, houd mij in uw evenwicht.

Ik heb geknield bij het kruis van Jezus. Hij boette daar al mijn schuld. Door zijn striemen is mijn genezing. Mijn Jezus heeft alles vervuld. Ik wil hem voor eeuwig nu loven. Mijn ziel, zij juicht nu zo blij. Daar zijn lichaam voor mij werd verbroken. Mijn Jezus, hij maakte mij vrij.

De wet van God is groots. Bewaart ons voor verdwalen, in zond en schuld onrein. Hij is het recht, vreugde voor het hart en daglicht in onze ogen. Gods woord is recht, is waar, is kostbaar in onze handen. Langs deze weg dwalen en niet weten, afgesneden uit ons hart. Bewaar mij dan, o God, voor hoogmoed, en laat mij leven, vrijuit naar uw woord. Mijn God, u geeft de dag, bewaakt de nacht, wees een rots voor mij, wees mijn verlosser.

vaste rots van mijn behoud. Heer, mag ik hiermee tot u gaan? Ik bid u, hoor mij beden aan. Laat mij niet onbeantwoord staan, en mag ik dan uw weg verstaan? Ik voel mij dikwijls alleen staan, en wel heel ver bij u vandaan. Ik kan de dingen niet steeds aan, en hoe moet het dan verder gaan? Hoe moet ik in het leven staan, en aan uw wil hebben voldaan, als ik niet steeds weet om te gaan, bij al wat hier komt op mij aan? En straks dan zal ik voor u staan, als dan de boeken opengaan, de aanklager ziet mij al aan, hij wenst voor u geen bestaan. Hij klaagt elk van de onze aan, voor al wat niet goed is gegaan. Hij eist dat wij dan ondergaan en eindigen ver bij u vandaan. Heer, laat dat niet gebeuren gaan en laat ons niet verloren staan. Maar zie ons in uw gratie aan, dan gaat zijn aanklacht van de maan. Laat ons blijmoedig tot u gaan. Voor alle schuld hebt u voldaan. Heer, zie ons in uw gratie aan. Wij zullen zingend voor u staan.

Luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag. Dan lijk je op een verstandige man die zijn huis bouwt op stevige grond. Op een dag gaat het hard regenen en waaien. De rivieren stromen over en de wind en het water slaan tegen het huis. Maar het huis blijft staan, want het is stevig gebouwd. Maar stel dat je wel naar mij luistert, maar niet doe wat ik vraag. Dan lijk je op een domme man die zijn huis bouwt op zachte grond. Op een dag gaat het hard regenen en waaien. De rivieren stromen over en de wind en het water slaan tegen het huis. Dat huis zakt in elkaar, er blijft dus niets van over. Dus bouw je huis op Jezus de rots.

Heer, bevrijd mij van mensen die kwaad doen. Bescherm me tegen hun geweld. Ze bedenken slechte plannen en altijd willen ze vechten. Ze vallen me aan met hun woorden, ze zijn zo gevaarlijk als giftige slangen. Heer, u bent mijn God, mijn rotssteen, mijn sterkte. Luister naar mijn gebed. Heer mijn God, u bent machtig. U zult mij redden. U zult me verdedigen tegen mijn vijanden. Dit weet ik. De Heer helpt arme mensen. Hij verdedigt mensen zonder macht. Goede mensen zullen voor hem zingen. Zij mogen altijd bij hem zijn.

De Heer is mijn rots. Mijn vaste rots is de Heer. Hij is als een burcht voor mij en staat altijd aan mijn zij. Hij redt mij keer op keer. Mijn redding komt uit Gods hand. Ik mag geheel op hem bouwen en in stilte op hem vertrouwen. Ik weet, God staat aan mijn kant. Alles mag ik van hem verwachten. Hij is werkelijk een burcht voor mij, een sterke rots. Hij is mij steeds nabij en geeft mij weer nieuwe krachten. Zijn handen over mij uitgespreid, geeft hij mij telkens weer moed. Zo maakt hij alle dingen goed en schenkt mij rust en veiligheid.

Dank voor het luisteren. Technicus Hans Boot en presentator Nico Alderliesten groeten u. Tot de volgende uitzending van Cantaten.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal het straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden.

van 2026 alweer bijna achter ons liggen. En wat zegt Mozes in Psalm 90? We vliegen daarheen. En dat daarheen is onze eeuwige bestemming. Ik weet niet hoe het u vergaat, luisteraar, maar ook als je oud bent, vlieg je door de tijd. Pessimistische gedachten, vindt u? Het zou kunnen, want het heeft met je eindbestemming te maken. En we hebben onze pinnen soms zo diep in deze aarde. En waar is dat? Dat daarheen? En daar past het thema van dominee Post uit Putten heel goed bij. Gods opzoekende liefde. En over de liefde lezen we al op de eerste bladzijde van de Bijbel. We horen er straks vast meer over. Evert Kuiper is mijn rechterhand en de stem is van Rinus Verheij. En dan beginnen we maar eens met een lied over die opzoekende liefde. Want liefde is de bron.

Eigenlijk begint dat bekende verhaal uit de eerste hoofdstukken uit de Bijbel best verdrietig, vindt u niet? Adam en Eva, beide zo goed geschapen naar Gods beeld, want God zag dat het zeer goed was. Ze hebben alles wat haar hartje begeert in een werkelijk paradijs, maar het blijkt niet genoeg te zijn, want juist die ene boom met zijn prachtige vrucht, waarvan de Heere God gezegd had, daar mag je niet aankomen, die maakt begeerig. En daar maakt die aartsleugenaar, de Satan, gebruik van. Hij zegt niet, jullie mogen van die boom niet eten van God, hè?

leugenaar, nee, dat zegt hij niet. Vragenderwijs zegt hij, wat heb ik gehoord? Mogen jullie niet eten van die boom? En dan zitten we al gauw bij onze eigen werkelijkheid. Mogen jullie geen ijsje kopen op zondag, zei die buurjongen tegen onze zoon. En waarom niet? Gemeen, hè? Bewaar je oog, bewaar je hart voor wat je ziet.

En weet u, luisteraar, Adam en Eva, dat zijn uw en mijn voorouders. En die bekende appel, waarvan Eva niet af kon blijven, die valt niet ver van de boom. Tenminste, dat is de ervaring van uw presentator. Zoveel gekregen van mijn schepper. En dan nog begeerig mijn ogen richten op meer. Wat dat betreft zijn we erfelijk belast. Zingen we mee met David? Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden.

En wat zijn er veel dingen in het dagelijks leven waar je oog naartoe getrokken wordt. Alles werkt eraan mee om je begeerte maar op te wekken. De reclame laat je weten dat als je bepaalde dingen niet hebt, dat je geen gelukkig mens bent. Gevolg, gauw zien dat je ervan in bezit komt. Dat mooie lied uit de bundel van Johannes de Heer 125 zingt. Heer, u bent mijn eeuwig erfdeel. Meer dan het leven bent u mij. En dan ben je pas echt gelukkig.

Een brutaal mens heeft de halve wereld. Dat zei een keer een mevrouw bij mijn vader in de winkel tegen een mevrouw die voor haar beurt ging. En een mevrouw die achter deze mevrouw stond, die dat zei, die tikte op haar schouder en zei: mevrouw, laat de brutale dan de halve wereld hebben. Maar in mijn Bijbel staat dat de zachtmoedigen de hele aarde zullen beërven. En toen werd het even stil, zei mijn vader. In Psalm 147 zingen we: zachtmoedigen wil hij bewaren. Hij houdt ze staand in hun gevaren, maar goddelozen doet hij bukken, bezwijken onder de ongelukken.

dan gaan we eerst maar eens luisteren naar dominee Post. Wat die ons gaat vertellen over Gods opzoekende liefde. Vooraf wilde hij graag Psalm 8 laten horen. En na zijn meditatie klinkt Psalm 139. We wensen u een geopend hart en oor toe bij het luisteren.

Ik stel voor dat we gaan luisteren naar Genesis 3. De slang nu was listiger dan al het gedierte van het veld dat de Heere God gemaakt had. En zij zei tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom van deze hof? En de vrouw zei tot de slang, van de vrucht van de bomen van deze hof zullen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zei de slang tot de vrouw, gijlieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat, ten dage als u daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijs en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat ze naakt waren en ze hechtten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof, aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte van de hof. En de Heere God riep Adam en zei tot hem, waar zijt gij? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zou? Toen zei Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zei de Heere God tot de slang, omdat gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte van het veld. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Als we naar deze geschiedenis luisteren, ontdekken we hele bijzondere dingen. Eén ding heb ik als thema gekozen voor deze meditatie en dat is Gods opzoekende liefde. Wanneer we in vers 9 lezen dat de Heere God Adam riep en zei, waar zijt gij? De geschiedenis van Genesis 3 is een bekende geschiedenis. Het is wel een echte geschiedenis en niet een verhaal, een fantasie. Het is werkelijkheid. En wie zichzelf leert kennen door het ontdekkende werk van de Heilige Geest, moet het beamen dat dat echt waar is. Met God gebroken. Zondaren geworden. En wanneer dat gebeurd is, die eerste keer, en wij zijn navolgers daarvan, maar die eerste keer, dan lezen we te midden van dat erge wat er gebeurd is, dat God op bezoek komt in de hof. Kennelijk was dat gewoon dat ze dat hoorden. De stem van de Heere God, het geluid van de Heere God, die wandelde in de hof. Ze hoorden dat aan de wind des daags. Hoe dat is geweest, dat weet ik niet. Maar ze merkten dat God kwam. Hij kwam de hof binnen om met zijn schepselen te zijn, met name Adam en Eva, die eerste mensen die hij schiep, waarvan hij gezegd had, en zie, het was zeer goed, ook de schepping van ons mensen. Maar deze keer,
Als Adam en Eva horen aan de wind van de dag dat God op bezoek komt in de hof wandelen, dus in alle liefde komt, alle rust, niet met geweld, niet met schrik, maar wandelen, rust. Dan schrikken Adam en Eva. En ze hebben zich verstopt. Adam en Eva, waar zijn ze als God op bezoek komt deze keer? Ze hebben zich verstopt. Waar zijt gij? Zo roept God in de hof. En de Heere God riep Adam. Waarom eerst Adam? Omdat Adam de man, hoofd van de vrouw is. De eerste aangewezene. De hoogste van de mens, van het menselijke geslacht. Ons hoofd. Waar zijt gij? Weet God het dan niet? Als Adam zich weliswaar verstopt heeft en hij roept, waar zijt gij? Natuurlijk weet God dat wel. Want God weet alle dingen. Ook toen hij nu op bezoek kwam in de hof, wandelend. Wij zeggen wel eens wat dat voor ons betekent. Wij storten neer van een hoogte tot in een akelige, duistere, zondige, schuldige diepte. Ja, dat is waar. En toch komt God. Hij komt en roept. Wat moet dat voor hem betekend hebben, zo vroegen we ons net af. Als die wandelend komt, op dezelfde wijze als voorheen, kennelijk. Betekent dat niet anders dan dat God verschijnt met de volle liefde van zijn hart. God is op zoek naar zijn mens die hij verloren heeft. En wanneer hij roept, waar zijt gij, is dat bedoeld om de mens tevoorschijn te laten komen. Wie kan zich voor God verbergen? Wie kan dat? Oh, we doen het. Door het woord van hem dicht te laten. We zijn nog steeds zulke weglopers van God. En toch is God ook de naloper van ons. Die ons roept, kom, waar zijt gij? Hij zoekt vol liefde de mens op. Die hem in ongehoorzaamheid verlaten heeft. En als God zo roept, met de kracht van zijn Heilige Geest, dan moeten wij wel voor de dag komen, schuldig en onrein weliswaar. Hoe doen Adam en Eva dat? Ondanks dat opzoekende liefde van God, ze proberen de schuld en de onreinheid van zichzelf af te schuiven. En ze hebben er moeite mee en bijna tegenstribbelend proberen ze de anderen de schuld te geven. Maar toch komen ze ertoe om te zeggen, en ik heb gegeten. God komt met zijn liefde. En uiteindelijk komt hij, wanneer Adam en Eva nochtans moeten bekennen en ik heb gegeten, komt hij niet met geweld en met toorn, maar met een belofte van de komende verlosser, van een verlosser die verlossen zal uit deze diepe ellende. Het woord is vlees geworden, kom tot mij. Hoe vaak heeft Christus het niet geroepen in dezelfde lijn als God hier Adam riep, waar zijt gij? God, hij kwam tevoorschijn. Christus zoekt ons op. Maar weet u, het komt er wel op aan dat we dan in hem geloven zullen. En wie in hem gelooft, die zal weer aangenomen worden door God tot zijn kind. En wie niet gelooft, die zal verloren gaan. En die zal weten, als hij terugkomt en dan verschijnt, dan zullen we ons proberen te verbergen, maar het zal niet gaan. Zalig echter die mens die weten mag bij hem te schuilen.
Dan krijgt hij een plaats in het nieuwe paradijs. Amen.

Dominees Post's laatste woorden gingen over dat schuilen bij de heren. En dan heb je een toekomstbestendige woning. Een huis niet met de handen gemaakt. Denkt u en jij nog wel eens aan dat huis bij de heer?

En als je goed nadenkt over die ongehoorzaamheid van onze voorouders Adam en Eva, met als gevolg dat wij hun gevolgd zijn in die ongehoorzaamheid, is het dan geen groot wonder van opzoekende liefde van Gods kant, dat Hij ons als rebellen nog opzoekt en vraagt waar we ons verborgen houden, terwijl Hij, de Heer, dat al lang weet waar we zitten, maar Hij wacht op een signaal van onze kant. Is dat nou geen liefde die echt van één kant komt? Liefde was het.

Adam en Eva die wilden zich verstoppen voor hun schepper. De vertrouwde omgang met hem was verbroken. Ze zagen in dat het overtreden van dat liefdesgebod gevolgen zou hebben. Terwijl ze hem eerst herkenden aan de wind die door het paradijs ging, waren ze nu bang voor die stem. En eigenlijk is dat het begin van hun redding. En dat is nog zo, luisteraar, ook in ons leven. Als we gaan zien waar de schoen wringt in ons leven, dan kunnen we haast zonder pijn geen stap meer verzetten. En proberen ook nog weg te kruipen en dan klinkt zijn stem niet veroordelend, nee, maar liefdevol. Man, vrouw, jongen, meisje, waar zit je? Luister naar mijn stem.

En weet u, luisteraar, vroeger luisterde ik ook niet altijd naar mijn vader. En dan kon hij zeggen, je hoort me wel, maar je luistert niet. En dat is erg, vindt u niet? Wel Gods stem horen van, joh, doe dat nou niet. Je hoort het wel, maar je luistert niet. En dan komt er een moment, en dat wensen we elkaar toe, dat God je in je nekvel grijpt. Dat deed mijn vader ook als hij het zat was. En dan zwaaide er wat. En dat doet de Heere God nu nooit. Hij verwijt niet, maar vergeeft. Zou je dan niet uit je schuilhoek komen? O Heer, die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld.

We gaan afscheid van u nemen, luisteraar. En dat doen we met de melodie van het lied Daarboven is een heerlijk oord. En is dat door genade uw en mijn toekomstig woonadres? Er zijn in ieder geval daar geen woningnood. We hebben weer met vreugde het programma gemaakt voor u. En wij, Evert en Rinus, hopen dat u met die opzoekende liefde waar het in dit programma over ging, te maken hebt of krijgt. U krijgt een hartelijke groet van ons. We denken aan mensen met soms onzichtbaar verdriet, met een kruis wat de voordeur niet uit kan. We wensen u een goede voortzetting van deze zondag toe. En dan zeggen we weer bij leven en welzijn, tot horens. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Gospel Live, een programma propvol hedendaagse gospelmuziek. Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: Het groene hart van je radio. 24 uur per dag. Dit is Veluwe FM.
1: Het is weer vakantietijd. En voor wie weggaat, ligt de horizon open. Maar wie achterblijft, kan alleen maar op een weerzien hopen. Het is een oud gezegde. Iedereen kent in deze zomermaanden wel iemand die in het buitenland is. We dragen ze allemaal op ons hart en zeker als christen ook in ons gebed. Vroeger dacht ik altijd dat de meeste mensen eenzaam waren rondom kerst en oud en nieuw. Maar die feestdagen zijn weliswaar voor oudere, zieke en eenzame mensen vaak een ramp om door te komen. Onderzoek wijst uit dat juist de zomermaanden nog veel verdrietiger kunnen zijn. Al die mensen om je heen, die maar weggaan, lekker wekenlang op vakantie, zongebruind en met mooie verhalen komen ze weer terug, terwijl jij dat niet kunt. Niet kunt omdat je alleen bent of omdat je te ziek bent, maar steeds vaker ook omdat het geld er gewoon niet meer is. Veel mensen voelen zich dus juist in deze zomermaanden alleen. Niet alleen omdat er minder bezoek komt, minder aandacht is, maar ook omdat je als thuisblijver het gevoel krijgt zo aan de zijlijn te staan. En wat doen wij met die achterblijvers? Bellen we ze regelmatig? We kunnen skypen tegenwoordig, een sms'je sturen? Of een kaartje voor de overbuurman die niet meer zo goed uit de voeten kan? Of voor die dame die jou altijd zo vriendelijk gedag knikt als ze met haar rollator voorbij komt? Hebben wij nog wel oog voor al die mensen? Je zou er zo gauw aan voorbij gaan, maar ook dat valt onder zorg voor je naasten. En wie weet, als je er zo naar gaat kijken, kan het net die gelegenheid zijn om van hart tot hart contact te leggen. Hebben we eigenlijk nog wel oog voor al die mensen? Je zou er zo gauw aan voorbij gaan, maar ook dit valt onder zorg voor je naasten. En wie weet, als je er zo naar gaat kijken, kan het nou net die gelegenheid zijn om van hart tot hart contact te maken met mensen die zo weinig contacten meer hebben. En wie weet, ben jij, nou net de persoon waar die meneer of mevrouw op zat te wachten. En dan is zo'n moment ook een mooie kans om Gods liefde te laten zien. Het hoeft niet meteen zo zwaar of zo gewichtig mensen proberen te bekeren. Maar de gewoonte zijn voor iemand anders kan al een wereld van verschil maken. En dat is onze taak, toch? Om de wereld het verschil te laten zien. Weet u? Ik hoop ook in die zin voor iedereen op een hele mooie zomer.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

U heeft geluisterd naar Gospel Light. Samenstelling en techniek Bob Voorn. Wij wensen u een goede nachtrust en hopen u volgende week weer aan de radio te treffen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Aksel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde 2 keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S Middags breekt de zon steeds vaker door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Children!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot...